0: kom sê harder. Jy maak dit jou net.
1: Almal weet as ek drink wil ek dans. Almal weet as ek drink wil ek ras.
2: 90.6 FM.
1: En nie wonder wat is jy. Wie's anders sal die ander.
2: Waar jy thuis voel.
3: Want is allemaal weer lus voor keier. Is er nou?
4: Wop dat klat die skote, vanavond is weer een grote, aha.

0: Geld aan de mans te vergeen.
1: 90.6, waar jy thuis voel.
2: Radio station BTSN 00P.

0: En dit is weer de Rubettes, Sugar Baby Love van die jaar 1974. Nog 9 minuten om te gaan voor jou Saturday Morning Swap Shop. Net zo voor ons daarbij uitkom, ons het nou so vandag sommer net so, ek weet nie, spontaan begin praat oor snaakse dinge wat jy al geëet het. En toe ek hierdie boodskap ingekry, dit is van Hendrik, en dit is wat hy sê, wat vir hom snaaks was.
1: Ja, môre, dis Hendrik hier, so ons luister lekker saam, ja. Die vreemdste ding wat ek geëet het, is nou nie een petkoek of iets met een toebroodjie te doen nie. Ja, maar dit was een roomuis geweest, een roomuis, een soft roomuis op een koud met tabasco saus. En nogal lekker geproef hoor. Maar ons luister lekker saam hoor. Lekker dag verder, bye.
0: Daar sê baie dankie Hendrik. Ja, as ek sê, dit is nogal een vreemde combinatie daar. Maar nou moet ek by sê, ek weet daar is mense wat soft surf koop en dan hulle chips, hulle slap chips, hulle, ek weet nie wat nie meer het nou, fries, soos die Engelse sal sê. En dan vat hulle nou hulle slap chips en druk het in die soft surf en eet het. En dit is blijkbaar vir hulle ook redelijk lekker, sê hulle. Ek het nog nie gedoen nie, maar nou ja, as ek sê, daar is ouwens wat speciaal dit koop, net om dit so te kan eet. So dit moet seker lekker dan nou wees. Ja, as ek sê, daar is vreemde combinaties daarby. Ek weet, iemand het een saterdagoggend ook vir my gesê, hulle het vir ontbyt, en ek kan nog nie onthou wat het was nie, dit was ook iets vreemds geweest. Het was iets soos pisang met sweet and sour saus op een broodjie geweest vir ontbyt geweest. Het was iets baie vreemds geweest daar, so, maar ja, as ek sê, die mense kom nogal redelijk met vreemde combinaties voor een dag, dinge wat vir hulle dan nou wel lekker is. So ja, dit is dan nou maar net so vinnige spontane ietsie wat gebeur het vanmorgen, en dan nou, as ek sê, net so, ok, dit was nou 9 minuten, dit is nou 8 minuten na jou Saturday Morning Swap Shop toe, so kom ons wat gevinnig gebreek, het is nog so 1 of 2 gouwe ouwe kan inpas voor ons kom by ons Weekend Anthem. It's time to stick around, that's right, it's time to stick it. Checkers Stickables are here, and you can save big on deals like Bacoma Wheatbix cereal, 1.35 kgs for $74.99, and Parmalat cheddar or Gouda cheese, 850 grams for $129.99. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million rand. Valid until Sunday, 11 October. Only at Checkers, Checkers Hyper, or shop on 6060. T&Cs apply.

Goldfish, Moonwalk Away daar in die achtergrond, terwijl ons voortgaan met jou boodskappe op jou Saturday Morning Swap Shop. Die tweede helft al reeds daarvan, ja, tyd vlieg nogal redelijk vinnig voorbij hierso, as ons hier in die boodskappe verdwaal en verlore raak, so stuur jou nou in, 062-344-5545. Nou ja, ons spring hierdie ronde

0: Ik wist zeker niet eens een gegrond.
1: It is Saturday, some mice are giant. Het is tijd om jou. Hij ziet op 30 voor jou te recap. Wat zijn verschuivings zit op jouw chart?

0: Dis Jan met die al die eisters net hier op 90.6 FM stereo, waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op Super Saturday. In die volgende uur speel ek en jy name, diere, dorpe. Nou, dis een lekker letter. Ek gaan nie krediet vat vir hierdie op die saterdag nie. Hierdie letter was gisteroggend toe ek the morning lock-in doen, voorgestel. En hulle het gesê, morgen sê jy nie, sê later voorstel van morgen, toe het ek so sjap gegee, en ek dink dit is die een waarmee ons gaan gaan. So, that all is coming your way. Bietjie wel happenings, lekker muziek nog steeds op pad, kom ons, doen jou saterdag reg. Bly ingeskakel, het Super Saturday. It's time to stick around,
1: Checkers Stickables are here, and you can save big on deals like Cape Point Frozen Prawn Meat, 800 grams for 159 Rand, and Clover Buttro Full Cream Modified Butter Spread, 500 grams, 2 for 159 Rand. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million Rand. Valid until Sunday, 11 October. Only at Checkers, Checkers Hyper, or shop on 6060. T&Cs apply.
2: More of your favourites, more often. It's where you feel at home. Home. 90.6 FM.

Nou goed, dan daar sê, dit is dan die oorspronkelijke ene, Little Eva van 1962, met haar weergawe van The Locomotion. En nou ja, nou gaan ons oor na die cover weergawe, en ek dink ons ken allemaal maar die cover weergawe. Dit is natuurlijk gesing deur Kylie Minogue, en is een liedjie van 1988. So luister mooi na hierdie stukkie, en dan sê julle vir my, wat die ene is die beter weergawe? Die oorspronkelijke van Little Eva van 1962, of hierdie ene van Kylie Minogue, The Locomotion van 1988. Maar nou eers Kylie.

0: En dan sy Matt Gardner met Houdini. En ons het ook die trefferaan van die 80er jare van Nick Kershaw daar gehad met Wouldn't It Be Good. Nou ja, van my Jimmy Baie, dankie vir die keier hier so op Afternoon Delight, moeilijk gemaakt door Knockout Pub and Grill. Julle met een fantastische Saterdag, hey, geniet het wat julle ook al doen. Wees net veilig daar buiten asseblief. En as alles mooi loop, is ons weer maandag saam met mekaar vir nog een sessie van Overdrive tussen 3 en 6. Lekker naweek vir julle, tot ziens.
1: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tefrenichen Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tefrenichen Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
2: SA Top 20 Movie. Number 3.
3: And selected you.
2: Number 2.
4: Maar jij was amper amper klaar.
2: Number 1.
5: Het is nader als wat ons dan.
2: SA Top 20 Moby, Tuesday nights between 7 and 9 p.m.
6: The Moby is proudly brought to you by Pit Pro.
7: Afternoon Deluxe, brought to you by Knockout Pub and Grill.

0: Peggy Lee met Fever en dit is dan tyd vir my om te groet net hier op 90.6 op Saturday Social. Ek kuier weer dinsdag en woensdag aand saam met jou op The Nightcap as ook volgende week saterdag op Saturday Social. Dinsdag en woensdag is vanaf 9 uur tot middernag en saterdag is vanaf 3 uur tot 6 uur. So maak seker jy skakel in en kom kuier saam met my, maar vir nou bly net waar jy is, want net hierna is Arno saam met jou vir Baanbrekers en jy wil dit definitief nie mis nie. Dit is dit vir nou van my kant af. Bye!
1: Incredible Door. Your security is our priority. Incredible Door. Specialists in the manufacturing of expandable security products for your safety. Security products consist of double uprights with steel legs and bearings running in a top and bottom track. No plastic components are used in manufacturing of products. Incredible Door offers you a variety of aluminium doors and windows. For a free written quotation, contact Incredible Door on 016-421-3631 or 079-876-7956.

pad met de brief van mijn hand, al die pad van Wolmer aan de stad. Ik voel al die ankei, die brief uit dat.

0: Я и Тайсфу.
1: Van een stoute kijk, weet even wat ik praat.
2: Voor mij is het net een leef, maar ik versta mijn maat.

0: broadcasting worldwide online 24/7.
1: The home of real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
2: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons consultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.

die ateljee, OB's en kantore. Moenie jou daaglikse dosis vermaak misloop nie. Ons sal jou ook op hoogte hou van heilige vertonings, kompetisies en gebeurtenisse. Volg @906 FM. So, what are you waiting for? What are you waiting for?